0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Teur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
1: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
0: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
2: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 12:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. De brandweer rukte maandagavond kort voor middernacht uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens 2 mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Morgen en vrijdag is de Wolspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het zomerse weer houdt voorlopig aan, zeker op deze woensdag en ook op de donderdag. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit tegen de 30 graden. Een krachtig hoge drukgebied boven de Noordzee blijft weersbepalend. En dat betekent dat de noordoostenwind gewoon blijft doorwaaien. Af en toe wordt die windkracht 4 tot 5. Eigenlijk is het zeer aangenaam buiten bij dit soort hoge temperaturen. De vochtigheid is ook aan de lage kant rond 35-40%. De komende 2 avonden blijft het ook nog lang warm met temperaturen tot diep in de avond op een graad of 25. Vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En aansluitend komt er een wat koelere periode. Mijn naam is Mark Putho en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van lichtgeld. Verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft Edam Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88, tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Mooi verhaal, hè?
3: Wat een introductie.
2: Oké, daar gaan we.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
2: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
0: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 12:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. De brandweer rukte maandagavond kort voor middernacht uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het zomerse weer houdt voorlopig aan, zeker op deze woensdag en ook op de donderdag. De middagtemperatuur in Nederland.

0: Toto. En tot zover.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eerlijk gezegd wel mee. Het is wel druk, maar op veel plekken rijdt het niet per se veel langzamer. Behalve dan op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Vanaf Nederhorst en Berg vielen tot aan Loenersloot. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakt het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
1: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
0: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de N201 Hilversum uit Hoorn. Tussen Nederhorstenberg en Loenersloot. 3 kilometer, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht vielen vanaf Maarsenveen. 3 kilometer en een kwartier voordat je de A27 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en

25,5 kilo aan vast voedsel gooide de gemiddeld in onze gemeente weg in 2025. Het gaat vooral om brood, groente, fruit, aardappelen en zuivel. In 2015 was dat nog 36 kilo per persoon. Dus we maken vorderingen.

0: of het KCC. Blauw alg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van liggeld, verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88 tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het zomerse weer houdt voorlopig aan, zeker op deze woensdag en ook op de donderdag. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit tegen de 30 graden. Een krachtig hoge drukgebied boven de Noordzee blijft weersbepalend. En dat betekent dat de noordoostenwind gewoon blijft doorwaaien. Af en toe wordt die windkracht 4 tot 5. Eigenlijk is het zeer aangenaam buiten bij dit soort hoge temperaturen. De vochtigheid is ook aan de lage kant rond 35-40%. De komende 2 avonden blijft het ook nog lang warm met temperaturen tot diep in de avond op een graad of 25. Vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En aansluitend komt er een wat koelere periode. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Onder andere op de A22 richting Velzen vanaf knooppunt Beverwijk. 3 kilometer en 15 minuten komt natuurlijk door de werkzaamheden op de A9. Mensen moeten allemaal omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh, woensdag, LOVE.

denk dat het in onze gemeente druk is met inwoners, dan moet je naar de wijk Mong Kok in Hongkong gaan. Daar is met 130.000 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte wijk ter wereld. Dus als je daar vandaan komt, dan denk je, oh, wat lekker rustig hier. After

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

luisteraars, de koffie top 3 van vandaag. Op verzoek van Annemarie de Boer. Dankjewel Annemarie voor het aanvragen. Ze stuurde een mailtje naar marcel.bak@stvlove.nl met haar 3 favoriete koffiehits. En dat kan jij ook doen natuurlijk. Jazeker. En wie weet zit jij dan wel morgen in de koffie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Morgen en vrijdag is de Wolspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 1:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En wat is in en wat is uit vandaag? Het bijhouden van dankbaarheidslijstjes, dat is in. En uit is factor 50 smeren of meer. Ja, nee, je moet je wel insmeren. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Dat daar geen misverstand over bestaat natuurlijk. Maar factor 30 mag ook.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Als veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, en is natuurlijk oud nieuws wat ik ga zeggen. Maar onze oude bondscoach Koeman, die gaat wat anders doen. Jazeker. Maar bondscoaches die houden zich niet altijd bezig met voetbal. Zo voormalig Oranje bondscoach Bert van Marwijk, je kent hem wel, werd in 1975 samen met zijn vader wereldkampioen. Niet in voetbal, maar in klaverjassen.

Momenteel is de Stationsstraat afgesloten voor al het rijverkeer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Er is daar een omleiding, maar hou wel rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft EDAN Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog. De brandweer rukte maandagavond kort voor middernacht uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden.
1: Zover het nieuws uit EDAN Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En dit is de gedachte waar ik je vandaag mee ga verblijden. Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil te voet. Ik wens je nog een hele mooie dag. Wat mij betreft heel graag tot morgen 9 uur... bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

die eind 96 net geen top 10 hit scoorde met How Bizarre. Welkom terug, LOV Radio. Het is woensdag 15 juli. Tijd voor Skudde in de middag.

niks mis, zeker niet meer het geval Twijfelaar. En vandaag staat het Zomerlab helemaal in het teken van de beroemdste gezichtjes ter wereld. Emoties, wie kent ze niet? Want hoe vertel je iemand dat je pizza wilt, verdrietig bent of compleet in een deuk ligt, zonder één woord te typen? Precies, met emoties. Bibliotheek in Purmerend, Volendam. Je kan je aanmelden als je dat nog wil. Of gewoon vanmiddag even gezellig heen gaan. Begint om 2:30 en de toegang is gratis. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tussen 22 juni en 5 juli zijn tijdens de hittegolf ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is onbekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is aannemelijk, zegt het RIVM. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en ook aan de slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. En de politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand startte is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Het weer zonnig bij 26 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van lichtgeld. Verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88 tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft Edam Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het zomerse weer houdt voorlopig aan, zeker op deze woensdag en ook op de donderdag. De middagtemperatuur in Edam-Volendam komt uit tegen de 30 graden. Een krachtig hoge drukgebied boven de Noordzee blijft weersbepalend. En dat betekent dat de noordoostenwind gewoon blijft doorwaaien. Af en toe wordt die windkracht 4 tot 5. Eigenlijk is het zeer aangenaam buiten bij dit soort hoge temperaturen. De vochtigheid is ook aan de lage kant rond 35-40%. De komende 2 avonden blijft het ook nog lang warm met temperaturen tot diep in de avond op een graad of 25. Vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En aansluitend komt er een wat koelere periode. Mijn naam is Mark Putho en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op het zwembad Slobbeland of op het strandbad, Zomerradio.
7: LOVE.

Freddie Mercury, Living on My Own. En daarvoor Audrey Landers. Ja, moest even denken. Manuel, Goodbye. Zomerradio 2026. Je luistert naar Skudde in de Middag. Hoogste tijd voor de nieuwe.

rondje muziek uit de jaren 80. Cashmere, Lost What I Want. En zojuist, next one, Cats Forever. Straks, na 1 uur, hoogste tijd voor een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag van Mike of Mick.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en koele

0: Het is 1 uur geweest, dus tijd voor de lunchtop 3.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

Dat is de lunchtopdrie van Mike, Mick uit Ilpendam, Shawn Mendes, Amy Winehouse en natuurlijk John Travolta samen met Olivia Newton-John. Jouw lunchtopdrie mag ook vanaf je vakantieadres gemaild worden naar jurre.bos@rtvlove.nl. Inderdaad, love is in the air. Love is in

gingen van Love is in the Air, John Paul Young, naar Singing in the Rain van BZN. En na Michael Jackson snel schakelen naar onze nieuwsredactie. Het is tijd voor het lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Morgen en vrijdag is de Wolfspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is Owo Woensdag.
3: Het is Owo Woensdag
2: op de LOVE.

Gibson Brothers, Non-Stop Dance en I Don't Wanna Live Without You, Foreigner. Programmering LOVA TV tot en met aanstaande zaterdag. Op vrijdag 17 juli gaat de eerste van de vier Monnikendammer Visdagen van start. U kunt kijken naar een interview met Tineke Steur, voorzitter, en Jan Meerman, secretaris van de Monnikendammer Visdagen. De tweede kaasmarkt die werd dit seizoen geopend door Kaas en Oos. Zo is het artikeltje. En u kunt ook kijken naar Love Akoestiek. En we gaan terug naar 2014, naar het mooie Stolphoevenkerkje. Skudde in de middag, Just Say Yes, Shivers, oftewel fijne muziek voorbij je lunch.

voor Radio Schudde in de middag. Terug in de tijd met The Cat Country Woman. Ja, dit wordt moeilijk. Duo EOS brengt violisten Hee Un Jin Cho en celliste Eftratia Shalaloku samen in een muzikaal partnerschap dat continenten en tradities overbrugt. Op 23 juli geeft het duo EOS om 8 uur 's avonds een concert in de Grote Kerk Oosthuizen. De kerk is open vanaf 19:30. Toegang plus een consumptie. €20. Graag contant.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2-2 Pitbull. Deed het niet alleen. Samen met Jennifer Lopez, On The Floor. En daarvoor samen met John Ryan, Fireball. Straks nog lokaal en regionaal nieuws. Maar natuurlijk ook heel veel muziek tijdens Zomerradio 2026. Snel verder met de Bee Gees.

0: Je werkt veel lekkerder.
1: Met je radio op de LOVE.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

Zeker weten. En als je wint, heb je vrienden. More Than Talking, You Can Win If You Want. En Mika, Grace Kelly. Ja, het gaat weer gebeuren. We zenden hem weer uit. De LOVE Zomerse Top 50. En die gaan we samen met jou als luisteraar samenstellen. Jouw zomerse favorieten kun je voor 9 augustus aan ons doorgeven door te mailen naar redactie@rtvlove.nl. En we vragen je minimaal 5 en maximaal 10 nummers in te sturen. De lijst die wordt uitgezonden op vrijdag 21 augustus tussen 2 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Natuurlijk hier op LOVE Radio. Presentatie is in handen van Patrick van den Berg. Ja, onze kleindochter Mila Bos is vandaag jarig. Mila, deze is voor jou.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van lichtgeld. Verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88, tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft Edam Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog.
1: Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

0: Op deze warme woensdagmiddag doen we het rustig aan. No Mercy, When I Die. En daarvoor Eros Ramazzotti, Musica E.
1: Je werkdag gaat veel sneller met de LOVE.

jouw gewicht, liggende op het Slobbeland, Hemmeland of waar dan ook, gewoon in je achtertuin of op je vakantieadres. En lekker luisteren naar LOVA Radio. Casey in the Sunshine Band, 10cc en zojuist Boney M. Sunny. Straks Vincent Veenstra, morgen een nieuwe Skudde in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Free as a bird, zo voelen wij ons vandaag op deze lekkere woensdag. We zijn een beetje tussen, ja, wat zeg je dat? Eigenlijk staan we alweer klaar voor de volgende hittegolf om ons heen te krijgen. Maar dus genieten we ook een beetje van vandaag. Sweet About Me, de plaat die je hiervoor hoorde. We zijn onderweg richting de klok van 3:30 alweer. En uiteindelijk dan nog een uur. En dan is Klaas er weer. Dat noem ik elke tijd maar weer. We hebben een heerlijke potpourri van lokale en nationale en internationale artiesten voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld Vanessa Paradis, een dame waar ik een bijzonder plekje voor in mijn hartje heb. Zeker met Be My Baby. Die komt natuurlijk ook nog straks naar. En het nieuws, ja, dat is natuurlijk ook wel gewoon lekker te vinden. Mocht je op vakantie zijn, geniet van je vakantie. Ga je vakantie. Het wacht nog lekker voor je. Dat is ook wel heel erg fijn. Ah, er is een soort zenuwachtigheid die is er gaande in de gemeente. De kermissen deze beginnen uit te komen. Ja, ja, ja. Daar word je toch wel heel erg blij van. Dus we gaan straks ook nog even aandacht geven aan. Want de loflieveling van deze week is er bijvoorbeeld eentje die we zeker gaan draaien uitgebreid bij de kermis. Maar goed, niet alles is kermis. Nee, nee, nee. Almost Famous heeft meer dan kermisplaten uitgebracht. Wat dacht je van deze? Free as a bird.

Zoals al even aangekondigd, Vanessa Paradis en Be My Baby. Temperatuur blijft gewoon ongelooflijk lekker voor de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen. En zet je schrap, want het wordt er alleen maar beter op. Ik kijk even naar het nieuwshokje. Ik krijg het signaal nog één plaatje. Nou, ik doe niet moeilijk.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 12:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. De brandweer rukte maandagavond 12:00 uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hallo, mijn naam is Johan Derksen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

En wat ga jij doen vandaag? Het is de woensdag. We zijn in de buurt van 4 uur. We hebben nog een paar uur licht te gaan. En dan, wat staat er op je plan? Moet je nog... School hoeft allemaal niet meer. Dat is natuurlijk ook allemaal achter ons. We zijn gewoon vrij. Vrij om te gaan en staan wat we willen. En dat kunnen we nou... Afhankelijk van hoe lang je het gepland hebt. 2, 3, 4, 5. Misschien wel 6 weken lang kunnen we dat volhouden. En dan gaan we weer met z'n allen aan de slag. Nog een hele vakantie voor je. Wat ongelooflijk fijn. Hier op het dorp is natuurlijk ook nog van alles te doen. Ja, we doen het de aankomende 2, 3 weken. Doen we vooral even rustig aan. Maar de laatste week van de bouwvak. Ja, het is toch een soort mini-kermis. Het begint dan alweer. Dus blijf vooral liggen op je handdoekje. Want je hebt alle energie nodig. Want na de derde week van de bouwvak... dan ontploft het op het dorp. Want ja, dan zijn we ook alweer heel snel... zijn we de kermisperiode weer in. De Loflieveling die draaien we in het volgende uur. Ik pak er nog eentje van vorig jaar nog even. Een echt zo'n lekkere kermisstamper die het gewoon ongelooflijk lekker deed. Nou, ik zeg niks meer, want jullie weten vast welke plaat die...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10, Ring Oost in de richting van Utrecht. Daar staat het stil tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De N201 richting Hilversum tussen Uithoorn en Industriegebied Buitrecht. Daar sta je 25 minuten in de file. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Ben jij een echte vakschilder?
8: Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Dit is LOVE Radio met Graaien.

love songs. De opvallende luisteraar die ontdekt een nieuwe tekst. En dat klopt inderdaad. Ze hebben 12 jaar later opnieuw ingezongen. I went back to Ibiza. Mike Poser was de samensteller van het geheel ervan. We zijn aanbeland in de tweede uur. Ontspan, het is vakantieperiode. Doe vooral lekker rustig aan. Maar misschien ben je wel aan het werk. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, dan moet je vooral even een tandje rustiger aan doen. Ik hou automatisch de klok even in de gaten over. Aan onze kant in de studio ook nog wel allerlei dingen wel heel erg goed gaan allemaal. Dus even kijken hoor. Ach jongens, het is het tweede en tevens ook laatste uur. We zijn onderweg. Nou, een soort lijkt wel een soort etappe. Lijkt het wel een soort beklimming. En op de top, daar wacht onze grote vriend Klaas Bont. En die neemt dan een stokje over naar de klok van 5 uur. Zo ver is het nog niet. Ontspan. Mike Taylor komt nog langs. Simon Keijzer komt ook nog langs. Maar eerst nog even deze. Hier is Direct.

Mijn naam is Bo van Erfdorens en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Morgen en vrijdag is de Wolfspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Maarsen en Knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De weg is daar dicht en je wordt er omgeleid via de A22. A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 7 kilometer file. En daar is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De herkenningsdoel van de WK op dit moment. Los van allerlei telefoontjes van die meneer die het Witte Huis op dit moment bewoont. En een kleine hand heeft in het verloop van sommige wedstrijden. Ik dacht, hij belt gewoon en zegt gewoon, jongens, nee. De uitslag is verkeerd. USA-België, dat is gewoon 4-1. Jullie moeten niet andersom gaan doen, maar... Zo bij de hand was hij ook weer niet. Nou, er gaat nog van alles gebeuren. Volgens mij was gisteren een Franse scheidsrechter... die iets met Egypte heeft qua gevoelens heeft

opgeroepen. En de andere gevoelens waren er in Argentinië. Bijzondere uitslag. Had ik niet verwacht dat het in één keer zoveel doelpunten zou gaan regenen. Maar dat deed het uiteindelijk wel. Leuk spelletje om naar te kijken. Tegelijkertijd is er ook de Tour de France. En dat vraagt ook aandacht. Ja, maar meisje kijkt elke avond naar de avondetappen. En volgt ook gewoon hoe de wedstrijden gaan. Ze doet mee met een poeltje. Ze zegt, nou ben ik toch wel extra benieuwd. Nou, Frankrijk, Route du Soleil. Wolter Kroes heeft daar een plaat van gemaakt. Dit is de nieuwe van hem.

Ach, zo'n heerlijk moment. Die heb je gewoon af en toe gewoon nodig op deze woensdagmiddag. Ja, het werd verzorgd door PCT. Zo'n rustig moment. Waarbij gewoon, je komt gewoon helemaal tot rust. En dat is ook maar, goed. Want je hebt alle energie nodig voor de volgende plaat. Maar goed, Chanson d'amour. Ja, het gaat om inderdaad de Chanson d'amour. We zeiden het gisteravond nog tegen elkaar. Pas bij Tour de France hoor je weer gewoon al die Franse chansons. Het is bijna verdwenen uit onze muzieksmaak. In Nederland in ieder geval. De Franse muziek. Ja, daar kun je wat van vinden. Maar dit is nu eenmaal een gegeven. Engelse muziek daarentegen blijft wel gewoon buitengewoon populair. Naast de Nederlandstalige muziek, waar ik straks natuurlijk ook weer aandacht voor heb. En al gegeven heb. Maar deze meneer, ja, Huggle. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Maar het is een disjockey die... een DJ? Die op de grotere festivals in de wereld aan het rondbazuinen is. En hij heeft een top 40. Hij is in Nederland is hij er doorheen gekomen. Ja, ik hoop dat je thuis even meedoet. Houd Swarovski een beetje in de gaten. Dat niet gewoon je hele kamer heen en weer gaat. Maar dit is wel je lokale feestje op je radio.

0: de officiële Marcel Bak plaat. Ja, Nick Kamen. Marcel, die kun je natuurlijk elke ochtend kun je die horen tussen 9 en 12 uur. En I Promised Myself van hem. Ja, Johan en ik moeten altijd aan hem denken. Levi's reclame, daar zat deze man in. Echt een flitsende verschijning. Het hele volk zwijmde ermee, zo zag hij eruit. Maar goed, I Promised Myself had ook nog een lekkere hit ermee. Hij zit er alweer klaar voor, dus dat betekent dat ik afscheid van jullie ga nemen. Dat betekent grote ruimte voor onze man himself. We hebben het natuurlijk over Klaas Folk zelf. Ik wens je een waanzinnige middag. Klein stukje nog? Moeten we nog een klein stukje doen? Echt waar? Klein stukje? Nou, doen we nog een klein stukje.
1: Ik

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar!
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in één van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. De andere kant op vanuit Alkmaar tussen Uitgeest en de Wijkertunnel 3 kilometer. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of nicodemus.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Dit is Middagritme, we noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komt veel informatie voorbij. Maar we draaien er natuurlijk ook lekkere zomerse muziek bij. We hadden net de BZN met Summer en daarvoor Rigera met Famas alla Playa. Het is een Italiaans duo, Rigera. Het nummer is uitgebracht in 1983 als tweede single van het debuutalbum Rigera. Ja, hoe moet je het ook anders noemen, zou je zeggen. Ondanks het ogenschijnlijk onschuldige strandthema gaat het liedje in werkelijkheid over de explosie van een atoombom. Ja, dat is wel even andere koek. We gaan lekker zomers verder met Los Vast. Round the Bay of Mexico. MUZIEK

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. De brandweer rukte maandagavond kort voor middernacht uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 1:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Jan Smit met Parijs en daarvoor Ballada. Een nummer van de Braziliaanse Sertaneja-zanger Gustavo Lima. Het nummer heeft een forro-ritme. Ja, dat je het maar weet. Begin augustus 2012 schreef Ballada geschiedenis in de Nederlandse top 40. Het nummer stond 13 weken op nummer 1 en brak daarmee het bijna 18 jaar oude record van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, dat sinds 1994 het langst op nummer 1 stond.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van liggeld, verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen en naar de west. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De werkzaamheden aan de A9 bij de Wijkertunnel veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel nu 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. Het verkeer wordt daar omgeleid via de Velsertunnel over de A22. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de A5 en knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file. En de vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

Het maakt me toch niks uit, de bok. En daarvoor Jerry Rafferty met City to City. Normaal gesproken kondig ik nu het onderwerp aan dat we vanavond in zulke zorgen behandelen. Maar helaas, beste luisteraars, we zijn met vakantie. Ja, wij vinden het niet erg hoor, we waren er echt aan toe.

Na kermis zijn we er weer met frisse moed. Marieke heeft alweer veel interessants in petto. Dus ik zou zeggen, tot dan. Maar blijf er nu lekker bij hoor. We gaan verder met Oasis, met Wonderwall.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft EDAN Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog. Morgen en vrijdag is de Wolfspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88, tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt.
1: Zover het nieuws uit EDAN Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Pastorale, een nummer van Lisbeth Leest en Ramses Shaffy. Hier gecoverd door Anita Meijer en onze eigen Jan Dulles. Ja, het komt uit het programma van SBS Het Mooiste Liedje. En dat was in 2019. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van deze middagritme. En dat is een hele mooie. Het komt van het album Eldorado. Als je hem nog nooit gehoord hebt, ga hem luisteren, zou ik zeggen. Hier is Electric Light Orchestra met Can't Get It Out of My Head.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en je hoorde net De Dijk met Groot Hart. En daarvoor natuurlijk ja, de grondlegger van de Nederlandse muziek, misschien wel André Hazes met Een Vriend. Verder hoor je vandaag nog de nieuwste singles van onder andere BTS, Antoon met een prachtig nummer. En ook na 2 weken na zijn hit met M.A.S.S. ook Russo met weer nieuwe muziek. Verder hoor je nu eerst The Script met hun single Break Even.

Ja, je hoorde natuurlijk The Cats van hun album Take Me With You. Was dit hun nummer I Walk Through The Fields. En zoals ik net al zei, is dit voor mezelf eigenlijk ook wel een primeurtje. Ondanks dat het komende nummer nieuw is. Want de afgelopen jaren was het vrij stil rond de band BTS. Maar dat had een duidelijke reden. De mannen moesten namelijk allemaal eerst hun militaire dienstplicht vervullen. Nu is de Zuid-Koreaanse boyband terug met de nieuwe hit Swim. En hun single Swim is de voorloper op hun album Airing, wat later dit jaar uitgaat. Gaat komen. De titel verwijst naar een traditioneel Koreaans lied. Er komt sowieso een drukke periode aan voor BTS. Rond de release van het album gaat er een Netflix livestream in de gang. Er wordt een documentaire gemaakt en de mannen gaan op wereldtour. Nederland wordt helaas even overgeslagen, maar in Brussel komen ze wel. Mocht je denken, daar wil ik graag heen. Dit is toevallig ook het allereerste nummer wat ik ooit van BTS geluisterd heb. En ik dacht meteen, nieuwe hit, je bent nieuwe muziek. En voor mij was het ook nog een nieuwe band. Ik kende ze wel, maar nog nooit gehoord. En gewoon een lekkere single in hun nieuwe hit Swim, wat de voorloper is op hun album Airing.

Guus Meeuwis en Van Gant met deze geweldige single Zo Ver Weg. En zoals ik net al vertelde, Antoon heeft een geweldige nieuwe single uitgebracht. Hij had eigenlijk een jaartje de tijd genomen om voor zichzelf alles even op een rijtje te krijgen. Hele goede muziek te schrijven, minder optreden en daarna gewoon in 2026 weer met een bom terug te komen. En dat is gelukt. Want als je de eerste keer luistert naar zijn nieuwe single Tot het Eind van Mij, denk je, oh, dit is gewoon weer zo'n typisch nummer van Antoon. Gewoon, de tekst maakt niet zoveel uit. Lekkere beat. Gewoon een lekker nummer om aan te zetten voor in de auto of zo. Maar juist de tekst is wat dit nummer zo mooi maakt. Want het gaat een hele bijzondere boodschap. Want met de track heeft Antoon een prachtige ode aan zijn overleden moeder geschreven. Die hij tot het einde van alle tijden bij zich wil houden. Tot het eind van mij voelt als een gesprek over alles wat hij haar de afgelopen jaren wilde vertellen, maar niet kon. Hoe hij op zichzelf is gaan wonen. Dat zijn carrière goed gaat. En bovenal dat ze zich geen zorgen moeten maken om hem. Als eerbetoon laat hij haar nog één keer onderdeel zijn van zijn muziek. En dat is eigenlijk toch wel misschien wel de prachtigste boodschap die je als artiest kan hebben. En eigenlijk ook, als je de tekst hoort van deze single, is het gewoon een geweldig nummer. Antoon zijn nieuwe single, Tot het Eind van Mij.

Ja, Hey There Delilah van Plain White Tees. Echt zo'n nummer wat ik elke dag wel zou kunnen luisteren. De volgende is weer een nieuwe single. En dan heb ik het over de nieuwe van Russo samen met Matty. En Russo heeft 2 weken geleden nog samen met Emma Heesters zijn duet Liefdesverdriet uitgebracht. Al meteen een grote hit werd. En 2 weken later alweer is hij hier alweer met nieuwe muziek in zijn nummer Waar de Ladies Zijn. En het leuke aan dit nummer is Matty en Russo hebben al meerdere hits samengemaakt. Matty kan je natuurlijk kennen van de Bankzitters, die afgelopen jaar 5 keer de Ziggo Dome uitverkochten. En er volgend jaar alweer 7 keer staan. Je denkt bijna, waar houdt dit op? Samen met Russo traden ze ook nog op in New York tijdens hun World Tour. En ze hadden eerder samen gescoord met Supernova met z'n tweeën. Vorig jaar Hotel. En dit jaar is hier de opvolger met Waar de Ladies Zijn van Matty en Russo.

Van het album Word of Hurt was dit Ilse de Lange met haar single I'm Not So Tough. En we gaan verder met eigenlijk een nummer wat op een hele kwetsbare manier geschreven is. Want Jade Kops, iedereen heeft het waarschijnlijk wel online voorbij zien komen. Hoe ze haar Instagram en online ook bijhoudt met Mijn Leven met Kanker. Het is eigenlijk een heel triest, want de laatste tijd gaat steeds slechter. En zegt, ik hoop elke avond de volgende nog wakker te kunnen worden. Want het gaat nu zo slecht dat het misschien wel eerder dagen is dan weken voordat Jade komt te overlijden. En haar allerbeste vriendin Emma Kok, geweldige zangeres, heeft een jaar geleden een geweldige single speciaal voor haar geschreven, voor haar beste vriendin. En dat is het nummer Jade, wat prachtig gezongen wordt hier in dit nummer door Emma Kok.

haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Ja, Van Dijk houdt samen met Acta en de Munnik. Dat maakt de Puma's. En die maakten samen dit nummer. Zij maakt het verschil. Toch wel een tijdje mijn favoriete Nederlands nummer ooit geweest. En daarvoor hoorde je van het album Liverpool Rain uit 2011 Raccoon met hun nummer No Mercy. Mijn uur zit er bijna op. Vergeet zometeen na de klok van 7 uur niet te luisteren naar zulke zorgen die je gewoon weer een geweldige uitzending van gaan maken. Tot het nieuws hoor je nog BZN van hun album Serenade, een single Viva El Amor. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Ik wens je nog een hele fijne avond verder. En hier is de BZN.

0: zorg.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Wørensholt. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of nicodemus.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Het is zomer. Warme hits en...

0: slow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden. En er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
8: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Ja. Ben je er?
1: Ja, ik ben er zeker.
0: Ja, ik niet.
1: Jawel, je bent er wel. Als je, wat jij even moet doen is koptelefoon af. Kijk, dan kun je me horen.
0: Ja, nu wel, ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik hoor mijn eigen niet.
1: Nee, maar dat komt zo direct wel. Okay. Dat komt zo direct
0: wel. Oh, dan is het goed.
1: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker.
0: We zijn Jan
1: weer. We hebben Jan weer gehad. Fantastisch, heerlijk gewoon dat Jan er weer lekker bij was. En we zijn ontzettend blij met Jan weer aan den knopjes, zeg maar.
0: Jawel.
1: Ja?
0: He's back.
1: Jawel, hè?
0: He's back.
1: Dat
0: jawel, jawel.
1: Rang, echt,
0: pang, pang, he's back.
1: We hebben redelijk wat water door die rivier moeten hebben voordat dat weer zover was. Maar ik ben ontzettend blij met hem.
0: Het gaat nu alleen nog maar bier door de rivier.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Je bent er ook weer.
0: Ja, maar nog steeds hoor ik niks, hoor.
1: Ik zou me er even niet druk om maken.
0: Ah, ja, vind
1: ik. Daarom zei ik, doe de koptelefoon even af, dan kun je mij goed horen.
0: Ik wil mijn eigen horen.
1: Ja, dat is me al lang wel duidelijk. We hebben vandaag visite.
0: We hebben gasten. Ja, ja, man, man. We zijn vorige week begonnen met de presentatie. Een stukje van de nieuwe Kermis CD 2026.
1: Ja.
0: De Kermis Hit Festival CD, om precies te zijn.
1: Ja.
0: Daar draaiden we alvast twee voorproefjes van. Maar nu, dames en heren, hebben wij live in de studio twee kermisartiesten. En het zijn niet de minste. Ja, het zijn Frans Feist.
2: Ja.
0: Of het wordt Karl Bedak.
2: Ja.
0: Dus we hebben of Frans Feist, of we gaan Karl Bedak.
2: Kijk.
1: Ik laat ze even zien. Mocht je toevallig naar tv zitten kijken, je kan ziet zitten. Ze zitten op het bankje, zitten ze klaar.
0: Al die oude mannen van weg, ja precies.
1: Ja hè?
0: Zwaaien. Juri, iets meer naar rechts.
1: Ja. Dus. En jouw column komt er ook weer aan.
0: We hebben een
1: strak en druk programma.
0: Ja.
1: Ben jij er klaar voor?
0: Voor jou?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Maar ik ben er klaar voor, ja.
1: We staan vandaag, we gaan starten lekker met kermisachtige sferen. Het was natuurlijk al de hele ochtend, hoor je dat een beetje. De nieuwe kermis-cd's zijn uitgekomen. Maar ik wou je even meenemen naar, ik weet niet hoe lang geleden. Het hele dorp zong mee met The Four Non Blondes. En ze schreeuwden echt, iedereen zijn huigje was zichtbaar. What's up? Dat geldt ook voor jou. What's up, Albert?
0: Ja. Oh, ik dacht,
1: what's up?
0: Je huig is zichtbaar.

0: eigenlijk kunnen we met z'n allen gewoon heel hard mee schreeuwen, heel hard mee zingen en zo. Ja.
1: Makkelijk deuntje eigenlijk.
0: De Four Non Blondes. Ik zeg altijd bij dit soort platen en ook nu weer, weet je wel, Rutger van Barneveld heeft er ook weer zo eentje waar gewoon half feest in Nederland wat mee zingen is. Je zit me aan te kijken, maar
1: dat is
0: echt serieus een gemis van jou en ja, is echt niet voorbij. Maar je zal ze maar geschreven hebben, dat soort nummers.
1: Deze meiden ken ik
0: dat gewoon, dat de hele tent gewoon lekker meezingt. Dat geldt overigens ook natuurlijk voor kermisplaten.
1: Ja, ja.
0: Dan kan ik me zo voorstellen, en jij bent een van die schrijvers ervan, dat je gewoon op een achterkamertje zit.
1: En met een idee.
0: En met een idee. En dan hoop je natuurlijk dat de dijk uiteindelijk mee gaat zingen. Dat
1: Keels meezingt.
0: Ja.
1: En dan vooral op maandagochtend van kermis in de Jozef.
0: In de Jozef.
1: Groot, groot feest.
0: Ja.
1: En tegenwoordig ook in de kermistent op het Slobberland.
0: Dat ook.
1: Ze nodigen nou met de gezonde apotheek is dan de begeleidingsband, zeg maar. En zijn ze een paar jaar geleden mee begonnen. Om al die oude artiesten, waaronder...
0: Ja, jij ook.
1: Van, kom eens even langs met dat ene liedje.
0: Dat.
1: En schuilnaam Olifant met dat ene liedje. En Jaapie Ossevet, enzovoort, enzovoort. En dat zijn gedenkwaardige avonden.
0: U bent er
1: misschien wel eens een keer getuigen.
0: Ik ben er zeker geweest in dat tentje. Ja. Daar draai ik af en toe wel eens een plaatje.
1: Zelfs mijn jongste dochter mocht vorig jaar daar op het toneel staan. Heb je het over Four Non Blondes?
0: Je was helemaal niet zo trots, hoor. Dus wij hebben het ook helemaal niet gemerkt dat jou daar
1: helemaal... Baisie is bijvoorbeeld ook zo'n klassiek.
0: Dat.
1: Ja.
0: Ben je klaar voor je column?
1: Ik ben er klaar voor. Hij gaat toevallig over kermis.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 169, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u over de kermis hebben. Over de kermis? Nou al. Jawel, over de kermis. En dan met name over de nieuwe kermishitfestival CD 2026. Die bestaat inmiddels 29 jaar. Volgend jaar vieren we dus een jubileum. En daarover komen zo meteen de mannen van Karel Bedakke en Frans Weist, die ook op de CD staan, wat over vertellen. Want in die 29 jaar zijn er ongelooflijk veel gezellige, gedenkwaardige liedjes geschreven en gezongen over dit jaarlijks terugkerende, tot ver in de omtrek wereldberoemde dorpsfeest. Vanaf 1997 tot en met 2026 zijn er ondertussen maar liefst, let op, 864 liedjes geschreven, geproduceerd en op de plaat verschenen. 864 stuks, lieve luisteraars. Dat is 2592 minuten feest op de radio. 43 uur lang kun je dus achter elkaar kermismuziek draaien tot je er misselijk van wordt. Of juist niet. Of krijg je er juist een onwaarschijnlijk positief gevoel bij? Kermismuziek, lieve luisteraars, je houdt ervan of je haat het. Eén ding is echter wel duidelijk gebleken sinds 1997. We zingen allemaal luidkeels mee als Lily van Putten uit de speakers klinkt. En Double D hun welbekende deuntje zingt. We gaan nog lang niet naar bed, maar eerst nog een dikke koek van Klaas Pet. En daarna op jacht naar de bierdief van Jaapie Ossevet. En met de Beatles is het toch ook alle dagen pret? Want het oog wil ook wel wet. En anders heb je vast nog wel genoten van Gerrit en zijn kokosnoten. Of van die 20 bier van de mannen van Jaha. Wie doet dat ze ooit nog eens na? Na zulke dorst lust je vast nog wel een stukje leverworst, is leverworst, is leverworst. Legendarisch waren los in het Vestos. Maar ook de hitjes van Dos Chicos, Johnny Rocca, De Bibber en De Bok, Oude Lullenband of schuilnaam Olifant, het zorgde allemaal voor positieve trammeland. En niet alleen in het Nederlands of Volendammer dialect. Dankzij Wolfgang Schwalbe klinken auch die Deutsche Lieder zeer perfect. En wat dacht je van de klassiekers van Fredje Peerdeman? Of hoe al die andere artiesten ook mogen heten? Laten we de Sammies in godsnaam niet vergeten. Op vrijwel elke cd staan ze wel met een lied of twee. Kermisartiesten, lieve luisteraars, al bijna 30 jaar... En we zijn nog lang niet klaar. Lang niet alle namen heb ik hier vermeld, want het is echt een enorm deelnemersveld. De nieuwe cd ligt alweer in de schappen en ik kan jullie nu alvast verklappen. Het zijn 28 liedjes vol gezelligheid. Daarom is het nu de hoogste tijd om er alvast eentje te gaan draaien. Met twee speciale gasten in de zaal gaan we terug naar hoe het ooit begon allemaal. Want één kreet staat onherroepelijk vast bij dit festijn. Kon het maar altijd kermis zijn.

0: Toe laat het altijd kermis zijn. Misschien een beetje overdreven, maar het is wel heel fijn die periode.
1: We zijn begonnen. Ja. En op gitaar, hoor je hem? Je weet niet wie die gitaarsolo's maakt. Speelde, nee hè?
0: Nee, ik ben een derde klap.
1: De one and only Jaapie Kwakman.
0: Jaapie Kwakman.
1: Die zat toen nog in de blauwe bus. En dan praat ik over 1997. We hebben in de house Juri. Stel je even voor, Juri van...
2: Nou, ik ben Juri. Ik ben van Kelpendak.
1: Ja, maar je hele naam?
2: Juri Veeman. Ja, dat mag wel.
1: Oké. Want dat, je beroep, je hebt een speciaal beroep.
2: Ja, ik heb een speciaal beroep. Ja,
1: en we mogen niet in detail treden. Dus je achternaam is...
2: Nou, dat maakt niet zoveel.
1: Juri Veeman is voor het eerst hier in de studio.
2: Jazeker, het debuut.
1: En je kon het niet eens vinden?
2: Ga ik met mijn navigatie al zitten. Daar kwam ik niet.
1: Maar jij bent van Kelpendak. Vertel eens iets over Kelpendak.
2: Nou ja,
1: hoe lang bestaan jullie al en waar komt die naam vandaan?
2: 2020 zijn we begonnen. Tijdens de corona, notabene.
1: Oké.
2: Dus ja, een moeizame start wat dat daar gaat. Want de eerste 2 jaar was er natuurlijk geen kermis.
1: Hoe oud ben je?
2: 24.
1: Ja, dus de hele 1997, toen was je...
2: Nee, toen was ik
1: was nog vloeibaar. Dus,
2: Maar ik ken het liedje gelukkig al.
1: Oké. Klassiek.
2: Maar ja, de naam die komt van dat het eigenlijk het opnemen heel slecht ging. Want we moesten het 50 keer ons eigen zinnetje opnieuw doen. En het liep niet lekker en... Toen op een gegeven moment zei Jaap, nou hebben we nu wel een nummer, Jaap de Bok.
1: Dit was bij Jaap de Bok opgenomen?
2: Ja.
1: Oké.
2: En hij zegt, maar nu nog een naam voor jullie band. Nou, ja. Toen was het gissen en uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er Kal aan het bedekken was.
1: Met
2: het opnemen.
1: Of met vrienden of vriendinnen?
2: Nou, met het opnemen.
1: Ah, oké. Ja, oké. Met vriendinnen dat je Kal bedekken doet. Maar wie kwam er nou op het idee van, ik wil ook wel eens een kermisplaatje maken?
2: Nou,
1: jullie zaten aan een pilsje of zo tijdens corona, mag de deur niet meer uit.
2: Precies en, dat. We verveelden ons en we zaten met elkaar.
1: 1,5 meter van elkaar af toen de tijd
2: natuurlijk,
1: nog.
2: Ja. En toen had iemand een liedje geschreven van onze vrienden. Wat overigens niet uit is gekomen. Maar uiteindelijk hadden we er nog eentje geschreven. En Stefan van Nierop had daar lucht van gekregen. Was ons medebandlid Colin, dat is zijn broer, Colin van Nierop.
1: Ja.
2: En die had het tegen Jaap verteld van, hey, mijn broer die heeft voor de gein een liedje geschreven. Moet je eens luisteren. En Jaap vond hem leuk en...
1: En dat is deze, neem nog een slok.
2: Nee, dat is onze eerste.
1: Of de eerste, je hebt er dus nog eentje liggen.
2: Ja, maar
1: daar doen we nog niks
2: mee. Daar gaan we niks mee doen, denk ik.
1: Want ik heb nou de nieuwe kermis-cd voor me, maar jullie staan als tweede opener op de cd De Bab.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik zie aan het eind van de cd Oortje ook nog Kelpendakken staan.
2: Ja, die is van vorig jaar. En dat slaat natuurlijk weer op onze naam, Kelpendakken. Want vorig jaar waren we te laat.
1: Oh!
2: Dus ja... Dan ben ik al aan het bedakken.
1: Dan doe je al bedakken. Dat heeft niks te maken met je vriendenploeg, want ik zie hier meneer Braan in zitten, die daar ook mee bedakken.
2: Nee, het heeft echt met het kermis tafereel te maken.
1: Ah, oké. Nou, Kelpendakken. Even kijken, dat heet Mannenochtend.
2: Ja, die was van vorig jaar. Ja.
1: Oh ja, die was van vorig jaar. Toen waren jullie te laat. Ja, dat is echt bedakken. Jullie eerste samenwerking met Jaap de Bok. Vertel.
2: Ja, nou,
1: Want jij ging naar Jaap, jullie wisten vandaar moeten we zijn, anders komen we nooit op een cd.
2: Nou, Jaap had ons benaderd van, ik had jullie liedje gehoord via Stefan. En, zou je het willen opnemen, want het is altijd een mooie nieuwe jonge aanwas.
1: En met hoeveel man zijn jullie dan?
2: We doen het met z'n drieën, maar inmiddels is de hele vriendengroep enthousiast en zijn we bijna met een mannetje 25.
1: Oké.
2: En dus met de clips opnemen is dat natuurlijk leuk als je met zoveel man bent.
1: Dus als jullie optreden heb je altijd de volle zaal? De eerste rij.
2: Dat kan je wel stellen.
1: De eerste rij staat vooraan. De eerste 25. Met de aanhang 50. Ja, kans ligt om te beginnen. Zijn er muzikanten dan ook in jullie? Speel je een instrument of zo?
2: We kunnen alle drie niet zingen. We kunnen alle drie geen instrument bespelen. Maar dat is denk ik ook het mooie van de kermisliedjes.
1: Zo is Likke Pijp ook begonnen, moet je maar denken. En uiteindelijk zijn die wereldberoemd nu.
2: Ja.
1: En dat is jullie intentie ook?
2: Dat is niet onze intentie. We vinden het leuk en... Als je daar zo'n succes mee haalt, is het natuurlijk altijd mooi.
1: En gaan jullie wel even nog op tournee straks met kermis of zo?
2: Nou, we hebben de twee die niet zo huiverig zijn. Dus als er aanvragen zijn, dan gaan we dat natuurlijk wel doen.
1: Ja, en jullie hebben ondertussen nou 4 platen of zo?
2: 7 wordt dit.
1: 7 alweer?
2: Dit wordt de 7e.
1: Oké. Ja. Nou, dan verzamel CD volgende.
2: Nou ja, misschien met de 10 jaar een verzamel.
1: Oh ja, dat is een jubileum CD. Ja. Oké, de tijd is alweer om, zie ik van Vincent. We gaan hem draaien. De nieuwe plaat van Kelpendakken. Neem na een slok. Veel plezier met kermis.
2: Hetzelfde.
3: De zin is op. Het was weer top. Maar nou gaat.

0: Zo, wat een gezelligheid.
1: Ja,
0: dit is wel gezellig.
2: Ja, we lopen inderdaad in de richting van kermis en het is vakantietijd. En we hebben hier niet de, laten we zeggen, de zoveelste hittegolf. Hier is het gewoon nog een normale temperatuur. Dus ja. Vincent, eigenlijk zit alles mee.
0: Ja, alles zit mee. Alles? Dus dan ben ik benieuwd naar jouw bijdrage zo direct.
2: Daar zit wat tegen.
0: Oh. ik ben benieuwd wat je. Hoe was je week überhaupt? Laat even een kleine introductie. Ging het lekker?
2: Met deze afgelopen week, ja. Kijk, het is ons weertje. Ik ben op een leeftijd dat ik de hele dag elke keer zelf mag indelen.
0: Ja.
2: En als het dan niet regent en je kan eigenlijk onbeperkt naar buiten en je verbrandt niet, je hoeft niet steeds een pet te zoeken of wat dan ook. Heerlijk.
0: Ja.
2: Dus. Ik heb maar één probleem. Wakker worden en weer slapen gaan. En daartussen vol maken.
0: Nou, dat lukt je. Dat lukt
2: dat
0: je allemaal.
2: Dat gaat heel erg goed.
0: Ik zeg altijd, zonder Kortol is de gemeente dolende. Dan zijn we met z'n allen zoeken. Dat zie je ook op de dijk. Dat zie je ook in de Stien. Zie je dat ook allemaal. Mensen die aan het zoeken zijn. Zonder Kortol, die richting die die beste man altijd elke week weer brengt. Hij kijkt nu even een beetje benauwd met wat ga ik nu alweer zeggen. Maar dat is de functie die jij hebt als columnist in ons programma.
2: Nou, dan zal ik aan de achterkant beginnen. Want dit stond wel een beetje op mijn blaadje om daar iets over te zeggen. De gemeente heeft richting nodig, dat is duidelijk. En een van de dingen die een rol speelt in bijvoorbeeld het samenstellen van de raad, is dat je probeert dat er een soort besluitvorming kan plaatsvinden. En onze raad bestaat uit 10 partijen. En ik las deze week een voorzet. In de Volkskrant werd daar vrij uitgebreid op ingegaan. Om misschien de politiek wat handzamer te maken. En misschien zou je eens toe moeten naar, laten we zeggen, een tweetrapsverkiezing. Waarbij de twee grootste partijen na de verkiezingen daarna mogen strijden om wie mag de premier leveren. Dat lost al een heleboel op, maar daar schijnt de grondwetwijziging voor nodig te zijn. Maar wat wel zou kunnen, met een kieswetwijziging, die is veel makkelijker. Om bijvoorbeeld die kiesdrempel op 4% te zetten, waardoor je sowieso een aantal partijen kwijtraakt. En dan ben je die meningen misschien wel zogenaamd kwijt in het politiek forum. Maar dat zou wel een heleboel oplossen in allerlei mogelijkheden om, laten we zeggen, besluitvaardig aan de slag te gaan met wat er speelt in de maatschappij. Een van de dingen die op dit moment in de maatschappij speelt is, wie het nieuws deze week gevolgd heeft, is dat de minister van Economische Zaken heeft besloten dat de vleesverwerkende industrie vanaf 2028 geen arbeidsmigranten meer mag inhuren via uitzendbureaus. Er zijn geloof ik 15.000 uitzendbureaus in Nederland die dat voor ze regelen. En om een beetje beeld te geven waar ze mee bezig zijn is, er zijn er die huren huizen of die bezitten huizen, die delen ze op in 10 bedden. En die betalen per bed per maand 600 euro betalen. Dat is per maand 6.000 euro huur. En dan worden die mensen 's morgens om 5 uur, 6 uur opgehaald. En dan moeten ze voor dat ritje naar de baas ook weer 5 euro betalen. Enzovoort, enzovoorts. En als er ook bij de baas wat gebeurt, bijvoorbeeld dat ze per ongeluk het mes in hun vingers zetten, dan worden ze op straat gezet, want je bent niet meer bruikbaar. En dus daar wordt er werk van gemaakt. In Duitsland hebben ze dat al gedaan en dat werkt perfect. Die hele uitzendorganisatie in Duitsland is op de helling gezet. En het misbruik door de bedrijven met het inhuren van de Roemenen, Bulgaren, Polen en waar ze ook vandaan komen, die is daar wat beter geregeld inmiddels. En ons land gaat dat ook doen. Alleen, dat kan pas in 2028. En dan gaan mijn gedachten op stap. En denk bij mezelf, wat is er nou voor nodig om de benzineprijs te verhogen? 1,5 uur. Wat is er nou voor nodig om thuis gewoon te zeggen, morgen eten we. En dat duurt 1,5 uurtje. Dan is dat besluit genomen. Maar als het op politiek niveau komt, dan komen daar, laten we zeggen, een aantal poldermodellen langs. En daar nemen ze dan gewoon 2 jaar de tijd voor. Stel je nou eens voor dat je in je opvoeding zo met je kinderen omgegaan was. En je kind is 1,5, 2 jaar en je hebt dat dan een aantal keren bij dat potje neergezet. En je hebt daar van alles al aan de hand gehaald en dat kind wordt niet zindelijk. En dan spreek je met je kind af, nou kan ik boos blijven, maar het moet over, maar je krijgt 2 jaar de tijd. Ik wil graag dat als je 4 bent, zindelijk bent. En dat kind kan daarna 2 jaar lang doorploepen, doorplassen en het hele huis bevuilen, want dat is helemaal niet belangrijk, want het kind krijgt gewoon 2 jaar. Die vleesindustrie en die tuinders, die krijgen gewoon 2 jaar de tijd om lekker door te gaan met waar ze mee bezig zijn. En dan heeft de staat de illusie dat het daarna niet meer gebeurt. Nou, als je dan wilt weten waar misdadigheid vandaan komt en hoe rijk en arm met elkaar te maken hebben, moet je je voor de aardigheid maar eens verder verdiepen in allerlei geschiedenisverhalen. Vanmorgen in de Volkskrant staat bijvoorbeeld een uitstekend verhaal over dat tot 21 februari 2022 bij hoog in belagen door de hoogste niveaus in Nederland volgehouden werd, Rusland valt Oekraïne niet binnen. En dat hebben zij uitgezocht. 8 pagina's in de Volkskrant, 8 hele pagina's, echt het lezen waard. En daarin wordt even uit de doeken gedaan wie dat allemaal op zijn kerfstok heeft. Terwijl in Amerika wisten ze vrij zeker tot op het uur af, nu komt Poetin met zijn tanks de grenzen over. Dus van uitstel van dat komt wel goed en dat gaat hij niet doen enzovoorts. Ik pleit er ernstig voor, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar met name op landelijk niveau, maar ook dus op gemeentelijk niveau. Als nu de komende verkiezingen aankomen, 1 dingetje is al heel positief. Het stembiljet wordt 10 bij 20 centimeter, als ik het goed gezien heb. Maar kunnen we het nou niet voor elkaar krijgen, gewoon democratisch, want dat hebben we in Nederland gelukkig nog, een soort democratie. Kunnen we voor elkaar krijgen dat er of een kiesdrempel komt, of een manier van kiezen komt, waarbij we niet meer met een overvloed aan stemmen in de Kamer komen te zitten, of in de Raad komen te zitten, maar dat er eindelijk eens gewoon besluitvaardig een raad ontstaat waar we weer verder kunnen. En onze gemeente prijkt dan bovenaan de lijst van, na al die maanden, we hebben nog geen college.

0: Geweldige plaat, echt helemaal geweldig. Ja. Iets waar je super enthousiast over wordt. The Mavericks.
1: Doet het altijd goed, hè?
0: Ik ben heel benieuwd of straks ergens in de middag verschijnt er een paard. En dan zit Marcel Hansen zit daarop met zijn country uurtje. Ik vind het altijd zo zielig voor het beest. Dat gewoon een uur buiten wordt neergezet. Maar goed, Marcel heeft er heel veel plezier van. Misschien dat straks wel de Mavericks gaat
1: zijn.
0: Hij valt
1: zo wel op, hoor. Van dankjewel voor deze prachtige plaat. Waarschijnlijk. Ja,
0: dat doet hij inderdaad regelmatig. Gaat uw gang met uw
1: ademhalen. Eerst ademhalen. We deden het tegelijk, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We hebben weer een gast, luisteraars. We hebben er weer een en weer van de kermis-cd. Ditmaal is het niemand minder dan Theo Tol.
2: Goedemiddag allemaal.
1: En nou, het grappige was, we hadden net een kortol. Zie ik daar een kleine link?
2: Ja, dat is gewoon mijn vader, hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Er is toch een link. Je klinkt precies als een...
2: Ja, dat is wel eens gezegd.
1: Ja. Hey, en... Ja, hij zit hier elke week. Dan is natuurlijk de hamvraag en de standaardvraag van... luister jij elke week naar Paps?
2: Nou ja, op zaterdagmiddag om 2:30 ben ik ook wel eens iets anders aan het doen.
1: Zoals?
2: Ja, rondjes lopen ergens in een bos en dat soort dingen. Steden in Nederland onveilig maken.
1: Oké. Okay.
2: Ja, recreëren op het hoogste niveau.
1: Ook lessen voorbereiden. Maar vertel even iets over jezelf, Theo Tol, zoon van Kortol inmiddels.
2: Je verklapt het nou wel een beetje.
1: Weten we inmiddels, maar...
2: Ik ben docent, heet dat tegenwoordig. Oh. Docent Nederlands.
1: En toen je ooit begon als docent, toen heette de schoolmeester?
2: Toen was ik meester.
1: Meester, ja. En dat was hier de voldaan, volgens mij.
2: Zeker, ik ben ooit begonnen op de blokweren.
1: En toen?
2: Ik heb 11 jaar blokweren gedaan. 1 jaartje wiskunde gegeven op het Don Bosco zelfs nog. Oh. Daarna 3 jaar Peterenschool en 7 jaar Kennedy School, huidige samensprong, zeg maar.
1: Jobhoppen noemen ze dat of zo? Word je steeds weggestuurd? Was je een vervelende leraar?
2: Dat laatste dreigt. En dan smeerde ik hem natuurlijk.
1: Deze moeten we kwijt. Het is een zoon van Kortol. Die moeten we hier niet hebben.
2: Op het moment dat ze me doorkregen, dan maakte ik dat ik wegkwam.
1: Oké. En zodoende zit je nu in het buitenland?
2: Nou ja, buitenland. Buiten het klapexa, Vincent.
1: Nou ja, dat bedoel ik. Dat is toch permanent. Is wat ons betreft wel een beetje buitenland.
2: Ja, sommigen weten in Nederland niet eens de weg. Dus laat staan, permanent. Hè?
1: Okay. Ik maak even een bruggetje naar de muzikale kwaliteiten van je. Want je bent zanger van Frans Feist.
2: Ja, hij is een one-man band. Hè?
1: Dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. Je bestaat uit één man.
2: Er hoort op de achtergrond... horen daar een vast groepje jongens, volwassen man uiteraard, hoort daarbij en die verzorgen elk jaar het koor. Maar die willen daar eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben, dus die blijven buiten beeld. Dus als ik die elk jaar optrommel en ze mogen een avondje meezingen en een hele avond lang mij in de zeik nemen, dan hebben ze daar dolle pret van en dat is de ruil. Okay. Dus zij hebben een hele avond lol op mij en dan intussen zingen ze dat liedje even in.
1: En als je de kermisclips moet opnemen, dan gebruik je altijd een schoolklas.
2: Ja, dat heb ik.
1: Heb ik wel een paar keer.
2: 2 of 3 keer heb ik dat gedaan.
1: Ja, dat werkt wel.
2: Ja, dat vinden die kinderen vinden dat vaak erg leuk. Om te doen. Of ze dat daarna, jaren later, nog steeds leuk vinden.
1: Vast niet.
2: Dat vraag ik nooit.
1: Vast niet.
2: Dus dan is het kwaad al geschied.
1: Ik had met mijn dochter een hit met de. Hoe heet het ook alweer? Lekker Baasje. En ik had het voor elkaar dat op maandagochtend van kennis mochten ze in een grote tent optreden.
2: Ja.
1: Maar liever niet.
2: Nee, want dan staan ze in beeld.
1: Ik ga niet voor lul staan.
2: Ja,
1: tent op zijn kop.
2: Er is altijd een fase dat ze dat ongemakkelijk vinden. En op een gegeven moment komt het wel weer terug dat ze er stiekem toch een beetje trots op zijn.
1: Jij als docent weet dat natuurlijk.
2: Ja, zo werkt dat.
1: Frans Waars, hoeveel platen verder zijn we inmiddels?
2: Ik heb mijn eerste liedje opgenomen in 2008. Niks aan ze oft voor de kenners.
1: Vincent knikt met zijn hoofd.
2: Tussen 2020, zeg maar corona-jaar. En

0: Vorig jaar heb ik even een soort pauze ingelast. Want na de corona en in de corona had ik er zoiets van... ja, weet je, dit is mijn kermis niet, laat maar even zitten.
1: Maar toen kwam er wel een liedje van Karl Bedakker. Daar heb jij niet...
0: Nee.
1: Niet aan die meegewerkt.
0: Zeg maar, Karl Bedakker stond afgelopen jaar een beetje in standje paniek. Want die hadden wel een leuke melodie, maar geen tekst.
1: Oh.
0: Dus toen kwam er eind mei het verzoek van... joh, heb je nog wat inspiratie? En toen heb ik ter 11 uur even nog wat
1: dat
0: geschreven.
1: Ik
0: zeg, misschien vinden ze dit wat. En dat is inmiddels ook de tekst die op de plaat staat. Tenminste, okay, voor het grootste deel.
1: En zijn dit oud-leerlingen van je of zo? Dat ze daarom bij jou terecht zijn?
0: Nou ja, Kees die als toeschouwer slash fan... slash stalker.
1: Kees Braan hebben we het nu over?
0: Ja, die Kees Braan. Dat is een oud-leerling van mij. Maar Juri, daar heb ik alleen zijn zus van in de klas gehad.
1: Ah, en die zingt niet mee op de platen?
0: Nou, niet dat ik weet. Juri zingt Esmee mee? Zingt Esmee?
1: Esmee, ze heet wel...
0: Nee, ze zingt niet mee, hoor ik net.
1: Oh, oké. En even kijken. 7 platen ondertussen gemaakt.
0: Vanaf 2008, dat zijn er echt wel meer, hoor. Ik kan wel een goede plaat vullen.
1: Echt?
0: Ja, joh.
1: Doen?
0: Nou, ik weet niet wie daarop zit te wachten.
1: De beste af.
0: Er is wel een Spotify-lijst waar ik heel narcistisch lekker al mijn eigen liedjes in gezet heb. Dus iedereen die denkt, die Frans Vuijs doet aan zelfbevlekking, ik geef het direct toe.
1: Oké. En je klikt elke dag een paar keer op een aantal nummers, zodat je...
0: Ja, die staan gewoon continu op repeat. Je moet wat doen voor de kliks en de likes en zo.
1: En wat is de hoogste score die je tot nog toe haalt?
0: Gooi de glazen vol. Die heeft wel...
1: Die ken ik iets van
0: 63.000 streams. Of wel, nee, 67.000 streams zelfs.
1: Oh, dan kom ik nog maar net kijken.
0: Ja, dat gaat wel lekker.
1: Ja, ja. Oké. Heb je nog meer nieuws te vermelden over wat dan ga je doen bij kermis?
0: Het liefst zo weinig mogelijk. Op zondag zitten we altijd bij een van mijn vrienden thuis. Die is altijd op of rondom de kermisjarig. En daar mogen we elk jaar weer aanschuiven met z'n allen.
1: Maar jij hebt het wel makkelijk. Heb je ook een muziekband in je binnenzak? Dat je zegt van je komt er eens een huiskamer binnen en ik treed even op met de 27 liedjes.
0: Er zijn collega's, kermisartiesten waarvan ik ze, nou ja, verdenk. Ik weet het bijna zeker. Die lopen chronisch met muziekbanden rond.
1: Yeah.
0: Daar ben ik niet één van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dus als ze me vragen, dan moet ik altijd even graven.
1: Oh.
0: Of ik ze überhaupt nog heb.
1: Maar je hebt ook geen muziekband of zo. Je hebt
0: dit jawel, tuurlijk. Als je ergens iets opneemt, krijg je ook keurig netjes alles in 6 fouten. Zonder koor, met zang, whole shebang.
1: Het is misschien wel een verdienmodel in die dag.
0: Nou ja, je wordt niet rijk van, hè?
1: Nee.
0: Weet je, dan,
1: gratis bier.
0: Ja, dat.
1: Daar
0: nou,
1: is het
0: gratis bier, dat wil nog wel eens leuk.
1: Leuke titel voor een nieuw liedje, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: We draaien nu even van Frans Vuijst. Poortje Oever, even één tel. Hoe kom je erbij op?
2: Dat was mijn vraag.
1: Ik heb hem gehoord, maar het is een 2.0 van links, rechts, van van de snollebolks. Ja, heb ik het idee.
0: Dat zou kunnen, maar dat vind ik wel erg cheesy om daar nou op te borduren. Nee, ik had een keer het idee om met een eigen melodie te gaan werken.
1: Ja.
0: Want dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik liep ergens in afgelopen september, oktober met een rieteltje in mijn hoofd. En toen ben ik naar Jaap de Bok gegaan. Ik zeg, Jaap...
1: Wat vind je hiervan?
0: Ik heb dat even ingezongen in mijn telefoon, s'avonds laat.
1: Zo werkt dat.
0: En Jaap, ik zeg, kun jij hier wat mee? Dus Jaap heeft dat ingespeeld en daar akkoorden bij gezocht. En een soort grofweg een opbouw bedacht. En dit is het. Hier moet je even een tekst opmaken, want dan kunnen we weer verder.
1: Ja. Nou,
0: zodoende.
1: Het refreintje is pakkend met Poortje Oever naar links en naar rechts.
0: Dat vind ik ook. Het is een beetje een oorworm. Dus ik had deze melodie al ergens in zo rond de kerstboom onbeperkt in mijn hoofd. Dat mensen die in mijn omgeving worden daar dan gek van. Want die hebben dat dan met mij in hun hoofd. En het is dan geen kermis. Dat scheelt een paar letters, maar dan is het kerstmis.
1: Yeah.
0: Dus ja, dat is altijd een beetje scheef.
1: Oké, maar hij is pakkend. Dus hij kent erin, Vincent.
0: Ja, ik zou zeggen.
1: Poortje Oever.

0: lekker. Hey, ik zie op de atoomklok dat we hebben nog 54 dagen tot het evenement der evenementen.
1: Ik zeg, dit is de belangrijkste dus klok in het hele lofgebouw gewoon.
0: Niet dan?
1: Ja.
0: En nog een paar uur zelfs. Nee, huur nog maar.
1: Dat.
0: Dus hier zijn we aan het aftellen.
1: Dat.
0: En dan jij bent de volgende week wel of
1: niet? Nee, ik ben er sowieso niet. Dus ik ga Lucas nog even benaderen. Kijken of dat goed gaat. Volgende week gaan we gewoon kijken hoe de show in elkaar zit. Lucas, jij bent er in ieder geval. Cor is er in ieder geval. Ja. Kijken of Lucas dat gaat doen. Mag ik even de gasten bedanken voor aanwezig te zijn.
0: Theo Tol, Frans Vaist en Juri Veerman van Kaal. Bedankt. Dank jullie wel. Ze hebben twee leuke platen hoor.
1: Ik zeg
0: ik stuur volgende week een fotootje van de klok.
1: Oh.
0: Want dan is hij weer...
1: Oh, dan is hij weer verder gedaald. Zodra ik naar de klok van 3 uur, dan zit hij alweer klaar. Is de studio alweer binnengekomen. De man die alles weet over de top 40. Hij zegt altijd, het heden vind ik interessant. Het verleden vind ik nog veel leuker. Ik noem hem altijd de Nestor van de LOVE. Kwaliteitsradio, zodra ik naar de klok van 3 uur. Het laatste woord, kort. Lukt dat, Albert?
0: Groeten aan Klaas Fuchs.
1: Ja.
0: En tot volgende week.
1: Heel goed. Fijn weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Doral Megens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam liggen 6 boten zonder geldige ligplaatsvergunning of betaling van lichtgeld. Verspreid over de Keetzijde en tussen de Provinciale en Klein Westerbuitenbrug. Eigenaren wordt gevraagd contact op te nemen met de havendienst om de ligplaatsformaliteiten af te handelen. Het gaat onder meer om de boten Emok, Nomagi en De Meul. Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli vinden werkzaamheden plaats aan de weg Kwaadijk ter hoogte van nummer 88, tussen 8 en 6 uur. Daarbij wordt glasvezelkabel aangelegd. De weg is tijdens de werkzaamheden slechts voor de helft afgesloten, waardoor al het verkeer doorgang behoudt. Meer dan 100 dagen na de verkiezingen heeft Edam Volendam nog geen nieuwe coalitie. Ons Belang, Volendam 80 en de VV defonden elkaar vroeg in de onderhandelingen, maar hebben samen geen meerderheid in de gemeenteraad. Steun van een vierde partij of een gedoogconstructie is daarom nodig. Concrete afspraken hierover ontbreken vooralsnog.
1: Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Jamal T. vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Zijn gedrag was niet de oorzaak, ook al keek hij naar zijn navigatie. Onderzoek wijst uit dat Tamar op de weg lag en dus niet liep of stond, wat het letselbeeld verklaart. Daardoor kan hem niet worden verweten dat hij iemand in hulpeloze toestand achterliet. Onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van Tamar naar de berm leverde onvoldoende bewijs op. In de Purmerendse binnenstad vond maandagmiddag rond 1:15 een aanrijding plaats tussen een scooter en een personenauto in de Nieuwstraat. De scooterrijder raakte dusdanig gewond dat een tweede ambulance werd opgeroepen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwstraat was tijdelijk afgesloten. De toedracht wordt onderzocht. De brandweer rukte maandagavond 1:00 AM uit voor een containerbrand bij tennisvereniging Dijkzicht aan de Westerven in Volendam. Omwonenden roken de brand en waarschuwden direct de brandweer, waardoor de schade beperkt bleef tot de vuilcontainer. Getuigen met relevante informatie of camerabeelden worden verzocht dit bij de politie te melden.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buitenbeter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Van 17 juli tot 9 augustus exposeren Bertina van Leen en Martien Schenk in de kapel van Galerie en Beeldentuin Kerkhof Overweerse Polderdijk in Purmerend. Van Leens kleurrijke schilderijen en kistjes zijn een ode aan de fantasie, terwijl Schenk houten objecten met geometrische vormen maakt. De expositie is gratis toegankelijk van vrijdag tot en met zondag van 1 tot 4 uur. Morgen en vrijdag is de Wolfspootlaan in Oosthuizen afgesloten voor verkeer. Dit in verband met de aanleg van een warmtepomp.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.